0: Goedendag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: Het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10 uur gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt, zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.

0: Je hebt hem vast herkend, hè? Toch? Dat was hem helemaal uit de jaren 70, zoals ik al zei, van Crystal Girl en Don't Make My Brown Eyes Blue. Daarvoor zat Gio Vanza en On My Way, een liedje wat het heel goed doet in een tv-commercial. Ik ga de naam daarvan niet noemen, want dat mag niet. En we begonnen met het liedje uit de jaren 80 van Heavy D and the Boys en We Got Our Own Thing. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, laat je maar eens lekker verrassen, want ze zijn allebei subliem, die grote en die kleine hit. We gaan terug naar het jaar 1970.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van een Nederlandse rockband afkomstig uit Den Haag. De groep werd opgericht op 2 september 1961 en is daarmee de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En een van de langst bestaande bands ter wereld. We hebben het over de Haagse The Golden Earring. Het nummer Back Home stond die week op nummer 1 en een week daarvoor was dat ook zo. Dat Nederland rock wist en weet te waarderen blijkt wel uit het feit dat het nummer 10 weken in de hitlijst stond. En dan die kleine hit. Die kwam van nummertje 27 en steeg die week naar een 23ste plaats. We hebben te maken met een Amerikaanse soulzanger. Zijn naam is Edwin Starr, afkomstig uit Nashville, Tennessee. Starr maakte aan het einde van de jaren 50 zijn debuut met The Future Tones. Na zijn diensttijd vestigde Starr zich in Detroit. In 1968 werd zijn platenmaatschappij overgenomen door Motown en brak Starr door met het nummer 25 Miles. Het grootste succes van Starr was ongetwijfeld War, die bij ons toen 3 weken in de hitlijst stond. Dat was op 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1970.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde.

0: iTunes Radio. Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
2: Grote en kleine hit. Hun hit, allebei uit hetzelfde jaar. Wow.

of als je baas niet groet, als je voor je recht op gaat komen. War van Edwin Starr stond dan even centraal als de kleine hit. En die grote hit was van de Golden Earring. Die heet Back Home. Nog altijd de muziekfabriek. Wederom drie liedjes voor je klaarstaan.

0: Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Als het Nederlands is, is en goed, dan hoor je het hier. Hoor je het hier, hoor je het hier, hoor je het hier.
2: Nog wat kleren in de kast.

0: hartverscheurend en zeer ontroerend. Deze van Frank Verkooyen. En ze zeggen... Daarvoor zat Climie Fisher, Love Changes, Everything. En we begonnen met Kelly Clarkson, Mr. Know It All. En die lijkt er wel heel erg veel op Ilse de Lange. Of is het andersom? Ben je er klaar voor? We gaan weer eens kijken wat ik voor je in petto heb in onze jukebox.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Howard Andrew, zoals hij oorspronkelijk heet, werd geboren op 3 december 1927 en is een Amerikaanse zanger. Na 18 gouden en 3 platinumplaten had hij zijn eigen tv-show.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Dat was in de periode 1962 tot 1971 op de Amerikaanse televisie. Verder had hij een eigen theater die Moon River heette en gevestigd was in Branson, Missouri. Hij begon ooit te zingen in een kinderkoor bij de lokale kerk. Williams studeerde op West Hills High School in Cincinnati. Met zijn broers te hebben gezongen ging hij solo en landde uiteindelijk op een reguliere plek. Dat was bij Steve Allen's Tonight Show in 1954. Na meerdere singles te hebben uitgebracht bereikte het nummer Butterfly de nummer 1 status. Overigens een cover van Charlie Crazy. Andere treffers, en we noemen er een paar, waren onder andere The Hawaii Wedding Song, Lonely Street en I Like Your Kind of Love. Tijdens de jaren 60 werd hij een van de meest populaire vocalisten in zijn land. En ondertekende hij destijds het grootste platencontract in de geschiedenis. Hij was vooral een muziekkunstenaar. En had op een gegeven moment zoveel verdiend als soloartiest. Dat hij vele prominente artiesten achter zich liet. Met uitzondering van Frank Sinatra, Johnny Mathis en Elvis Presley. En na deze introductie laat ik de jukeboxes lekker voor je werken. Luister naar de nummer 1 hit uit 1957 van Andy Williams met Butterfly.
1: Jukebox Classic.

0: nostalgie uit 1957, gedaan door Andy Williams en Butterfly. En deze hadden we even uit onze jukebox gehaald. Wil je er ook eentje aanvragen? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. More music. I turn radio. De fabriek heeft er weer 3 voor je in petto.
1: Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van de Steen.
0: We gaan naar Jamaica. Het thuisfront van Bob Marley en de Wailers. I

0: Frank Boeiengroep. Een Kronenburg Park en ga die wereld uit. Was dat ook een hele dikke hit in de jaren 80. Daarvoor Anouk, Save Me. En we begonnen met Bob Marley en The Wailers en Get Up, Stand Up. Als je een beetje hebt geluisterd, heb je nog één uiter van mij te goed. Precies, helemaal goed. Dat is de oude lullenplaat. Muziekfabriek. Geboren als Janice Eddie Vink in New York op 7 april 1951.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is een Amerikaanse singer-songwriter en auteur en leerde op 3-jarige leeftijd piano spelen van haar vader.
1: Oude lullenplaat.
0: Ja, haar vader die was namelijk muziekleraar, dus dat zegt meer dan genoeg. Op 14-jarige leeftijd debuteerde zij met een zelfgeschreven liedje, getiteld Society's Child, die haar in de Verenigde Staten in 1966 meteen nationaal bekend maakte. De tekst ging over een relatie tussen een blank meisje en een zwarte jongen. De discussie of zoiets wel kon brandde los en Janice stond in het middelpunt van de belangstelling. Haar carrière kreeg verder vorm toen zij het album Between the Lines uitbracht. Andere bekende nummers van haar zijn Jesse, Fly Too High en The Other Side of the Sun. In de jaren 70 maakte zij diverse platen. Daarna werd het stil rond Janice. Begin jaren 80 trad ze samen op met Connie van der Bos. Connie was toen voor haar een grote bewonderaarste. Connie zelf heeft een plaat gemaakt met vertaalde liedjes van Janice. Samen zingen ze het duet Don't Leave Tonight. De laatste jaren beweegt Janice zich op het schrijven van science fiction verhalen. In juli 2008 komt haar autobiografie uit onder de titel Society's Child. Een opsomming van haar albums zijn Good and the FBI uit 2002, Billy's Bones uit 2004 en Folk is the New Black uit 2006. Het live album Working Without a Net uit 2003 is een compilatie van haar liedjes en haar beste optredens. De muziek van Janice pendelt heen en weer tussen folk, country, blues en een eigen stijl. Luister naar de hit uit 1979 van Janice Ian.
2: Hier is ze met Fly Too High.

En je wil het vast niet geloven, maar dit was in 1979 een knoeper van een hit in de discotheker. En natuurlijk ook in de hitparades van Nederland. Ze stond er even centraal als de oude lullenplaat Genesee en Fly Too High. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is deze van Bluff. Was je maar hier. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

deze heren hadden best wel wat platen en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Real Thing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker, plaatjes met gaatjes, lekker veel familie.

Heerlijk, lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die doordeden met, jullie ligt het wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was de man die zijn naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad.

0: Het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt uit je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited worden je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Een fijne verraste de keuken voorbij.
0: Ik heb nog een leuk duo teruggevonden, Nederlands weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Koot en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
2: Dit is de middle of the road show.

Die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En ervoor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf vrienden. Haha, hey broeders. Het waren heer Coat en B. En dit is een suite.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
1: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

was John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch? Nee. Het gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Hermes Houseman en Country Roads. Lieve luisteraars, waarom op deze aardkloot? Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is de Middelste Roadshow.

mooiste is natuurlijk bij een heldere hemel, lieve mensen. Bij volle maan. Neem me niet kwalijk. Wat een hit was het, zeg. Lekker jongens, dat was 1978, meen ik, voor Rolls Royce. En Wishing on a Star, terug op de radio. Juist, lekker toch de hele dag. Heerlijke muzikale overstandjes. Leuk dat je erbij bent. Het kost geen moeite om dit vol te houden. Hey. En via sommige stations zijn we ook via de A

0: Van de LP, Bad Out of Hell. Hé, die Ellen Foley doet ook niet mee.
1: Ja toch? Gezellig.
0: Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word. Lieve Leute, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch? Het is de

0: lopen ook verkeerde Candyman's rond.
1: Toch, hè?
0: Ja. Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, een zomerhit dan naar een hele grote ook. Dat heeft 83 vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you. Oh, you man.

Tegenwoordig is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Nee joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon. Dat was wat. Met een draaischijf. Nou. Ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Zomer 83. Alain Delon en Shirley Bessie. Even laatst in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Patrick heeft de zomerkriebels.
13: Zomerradio.
12: Dit is de

inderdaad, het is weer maandag. Hè. Maandagmiddag en onze vaste afspraak natuurlijk met de Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. We begonnen deze middag met niemand meer dan, of niemand minder, of meer of minder. Ook wat je ook wel dat was natuurlijk Shocking Blue en Venus. Zo, het weekend zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje goed weekend geweest is voor jullie. En dat je een klein beetje hebt kunnen doen wat je wou doen. En wij gaan weer plaatjes draaien voor jou natuurlijk. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is Wakefield. And I'm thinking of you. Natuurlijk wel. Anders was ik hier niet geweest natuurlijk. Hè. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

vooral warm draaien voor deze avond natuurlijk. En When I Think of You. Maandagmiddag wel van harte welkom in de Lunchbreak Club hier. We zijn er weer met z'n allen weer bij natuurlijk. Dat zie ik zo'n klein beetje aan de reacties. Bedankt in ieder geval voor al die reacties en al die plaatjes en dergelijke meer. Wil je dat draaien, wil je dit draaien? Natuurlijk wel. We zijn altijd bereikbaar natuurlijk via onze gekende kanalen, via Facebook, Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Ja. En wie dat er ook klaar zit is deze mannen van en deze vrouwen van Bugsvis en Making Your Mind Up.

0: overleefd God natuurlijk, hè. Ja, nog maar enkele weken getrouwd, ja. Wat wil je meer natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal gaat Be The One. En ze heeft enig gevonden wat ze nodig had. Ja, inderdaad wel. Moet ze mij nou een kont gaan draaien op het podium van haar man. Ja, denk het wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

inderdaad onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak natuurlijk. Een nummer dat ergens in een hoekje bleven liggen was en dat ze terug hebben opgewist natuurlijk. Hè. Dat was muziek van The Beatles en Nowhere Man. Ja, ik kan natuurlijk een klein beetje vergelijken met opgewarmde soep of zo. Inderdaad wel. Ja, hier is Axel Red. En hier is ze met haar sensualité. Ze komt uit België. En ja, ze heeft meegedaan natuurlijk aan het Euro Songfestival. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is ze, Axel Red.

inderdaad, de ene gitter na de andere bleef hij maar komen natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze Belgische Axel Red en Sensualité. Even terug naar de tijden van James Bond, weet je nog wel. Hier is Tina Turner en GoldenEye.

Ja, inderdaad, hè. Big Brother is watching you, the golden eye van niemand meer en niemand minder dan Tina Turner hier deze zomerse, ja, zomerse aflevering van The Lunchbreak. En heel de zomer lang, lekkere, lange, ja, hoe moet ik zeggen, lekker lange plaatjes natuurlijk, lange dagen zijn lange plaatjes. Zo ook deze van Manu Oa en dit al met zijn tribute, de Donna.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzonder goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 10 april 1967. Op 10 april 1967 neemt Marvin Gaye zijn versie op van I Hear It Through the Grapevine. Een nummer dat eerder wordt uitgebracht door onder meer Gladys Knight en The Pips en Clearance Clearwater Revival. Een jaar na Marvin Gaye's overlijden in 1985 gebruikt de Levi's deze versie om hun reclame te maken voor hun jeansbroeken. Het nummer wordt opnieuw een hit en wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Marvin Gaye en dit al met zijn Heard It Through the Grapevine.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

onze nieuwe hit voor deze week is niemand meer en niemand minder dan Taylor Swift natuurlijk en Elizabeth Taylor. Ja, moet je maar eens eventjes naar de videoclip kijken. Hele mooie videoclip gemaakt. Ja, inderdaad wel. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes en verteerbare hits als het ware. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Annalie en dit is haar met haar Two Times.

Onze artiesten van de week natuurlijk en onze toetjesplaten, als er nog plaats is natuurlijk. Hè. Na al dat eten gaan we de haartjes vullen met de toetjesplaat. Maar ik heb nog een paar lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zo ook deze van de Belgische formatie To Fabiola en Lift It Up.

eerste leer, ja, ben je de beste, leerlingen, hè? Inderdaad wel, want ze kan tellen, ze kan van 2 times, 3 times maken. Ja, inderdaad wel, dat was natuurlijk Ann Lee, en dit haar met haar grote hit, een ex-hittepie ook van onze lunchbreak natuurlijk. Straks ook nog...

0: En dan hadden ze diverse keren ook gecoverd natuurlijk door andere artiesten natuurlijk. Ik heb het allemaal over Bodo in de Groot en het is allemaal met zijn avond. Is ook gecoverd geweest natuurlijk door Bart Kajel en Luc Appelmond. Inderdaad wel. Onze artiesten van de week tot en met vrijdag hoor je hem hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat allemaal ja, op een maandagmiddag zoals deze. Hier is Whitney Houston.
1: I should stay.

En daarna uit de LP Robin, The Bodyguard, zo moet ik zeggen. En I Will Always Love You. Muziek van Whitney Houston. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben nog bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes deze maandag hier vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we gaan er ook eens nog eentje draaien uit België. Hier is Clouseau en dit al met hun Nobelprijs.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47 euro. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

maandagmiddag. Als we alles mogen geloven van de weerman, dan gaat het eind deze week het beste plaatsje in de schaduw zijn. En daar begon het mee vandaag. De Rasmus. Op deze 15 juni. In de shadow. Welkom bij een uur Hits en Classics. Tot 2 uur. Met mijn twee.

revelatie van het moment. Olivia Dean. It's so easy. Onderweg. Pharrell Williams. En Supertramp. En ook deze uit Vlaanderen. De Kreuners. Kent u deze nog?

tegenwoordig draait het leven van Pharrell Williams uit juridische conflicten. Je weet wel, het producer-duo, de Neptunes, liggen zwaar in de klins met elkaar. Pharrell en Chad Hugo.

Het nummer is geschreven door het duo Billy Steinberg en Tom Kelly. Oorspronkelijk was het geschreven vanuit het mannelijk perspectief. En niet specifiek voor Madonna bedoeld, maar ja, kijk. Ze had hem te pakken, een hit. In 1984. Like a Virgin. Eindturn Radio, ook in dit uur vandaag weer de parelplaat. En een jarige. Tot dan, deze Kylie Minogue.

ook deze week een nieuwe parelplaat. En wat voor een. Het gaat hem eigenlijk over liefde. And now you see all my secrets. And it is love. Jarige van vandaag. Waylon Jennings, countryzanger niet meer onder ons, zou vandaag 89 jaar geworden zijn. En Johnny Holiday, ook niet meer onder ons, zou vandaag 83 jaar geweest zijn. En deze meneer zou er vandaag 80 geworden zijn.

Dimis Roussous. Leed al geruime tijd aan kanker. Maar zijn familie koos toentertijd om de ziekte wat stil te houden. Om het grote publiek en de fans niet ongerust te maken. Overleed 11 jaar geleden aan maagkanker, alvleesklierkanker en leverkanker. Hij werd er 68. En zou vandaag 80 jaar geworden zijn. Goodbye my love, goodbye. Ook vandaag jarig. Hij wordt er 78. Paul Michiels, u weet toch van Soul Sister. Onderweg bij ons, hier bij iTunes. The Fugees. En zou vandaag 80 jaar geworden zijn. Goodbye my love, goodbye. Ook vandaag jarig. Hij wordt er 78. Paul Michiels, u weet toch van Soul Sister. Onderweg bij ons, hier bij iTunes. The Fugees. Coldplay en deze Simply Red.

0: Het originele kwam uit 1971. Uitgebracht door Lori Lieberman.
1: Yo.
0: Zij schreef de tekst nadat ze diep geraakt werd door een concert van Don McLean. En in 1996 was het een gigantische wereldhit voor de Fugees. De krachtige stem van Lauryn Hill. Killing Me Softly. Vandaag 15 juni. Everybody got a breaking point, kid. And they'll rat on you. We zijn vandaag de dag van de schoonmaker. Yes. Hola. We gaan Franstalig en we gaan ook nog Nederlandstalig in dit uur. Wel Franstalig? Komt van Kimaro. Let's do this.

De zomer is lichtjes opkomst, dus waarom deze niet? En de nieuwste van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Dat is meteen de voorlaatste van vandaag. Straks na 2 uur Mark Maas. En Maas in de middag. En vergeet om 3 uur niet. Tot 6 uur vanavond de jaren 80. Hier bij iTunes. Fijne maandag en tot morgen.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gaming websites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: in de middag. iTunesRadio.nl.
1: Zo is het 6 minuten over de klok van 2 uur geworden. Maandag 15 juni 2026. Je bent verbonden met de Maaskeven voor een uurtje Maas in de middag. Natuurlijk op iTunesRadio. Heet je van harte welkom. Bij de maandagmiddag gebeurtenissen natuurlijk hier op iTunes. Maak er weer een leuk uurtje van. We begonnen met de WK-tune van David Guetta en Andrea Bocelli, DNA. En hebben we nog een beetje genoten gisteravond. Nou, tot de 88ste minuut ging het allemaal goed, hè? En ja, zaterdag tegen de Zweden. Dat wordt een ander verhaaltje, maar we houden de moed erin. Ook deze middag weer lekkere muziek voor je klaarstaan. Muziek van Eddie Rabbit. Ice House heb ik voor je in de lijst gezet. Van Velsen zie ik staan. Steppenwolf. Ed Sheeran. The Human League. Van lang geleden. Pitbull. Gaan we weer eens voor je draaien. Die moeten we wel even poetsen. Want dat is lang geleden. Fireball. En voor de rest. Nu zien we allemaal weer wat er voorbij gaat komen. Deze aflevering van Maas in de Middag. De chatbox is ook weer geopend. Er is nog plek, dus log eventjes in, hè. iTunesRadio.nl. Daar maken we er een gezellige middag van. Volgende plaat. Is er eentje van Crowded House. Om de moed er even in te houden, gaan we deze mooie doen. Don't dream, it's over. Ik wens je een hele goede middag.

de maandagmiddag. We gingen terug naar de zomer van 2014. Het was hier elk uur op de radio. Een beetje moe van. Nee, hè, alweer. Fireball. Maar ja, dat krijg je met radio hits. Muziek van Pitbull. Volgens mij daarna nog één keer geprobeerd. En toen helemaal uit het radiobeeld verdwenen. We gaan muziek draaien van Eddie Rabbit. We kennen deze plaat ook nog wel in de versie natuurlijk van Henkie Wijngaard, hè.

helaas door ruzie een beetje uit elkaar gevallen. Wij draaien eventjes Sex on Fire. Maas in de middag op iTunes Radio. Mijn naam is Mark. We draaien van alles en nog wat. Misschien nog wat Nederlandstalig vanmiddag. Ga ik eens even op zoek naar een leuke plaat. Maar eerst muziek van Poco. Call It Love.

plaat, deze van Frankie Goes to Hollywood. We draaiden eventjes Two Tribes. Die hebben we al gehad. We gaan muziek draaien, dacht ik, van Van Velzen. Zullen we die doen? Ja, die doen we. Kan ook te gek, hè? Platen dubbel gaan draaien, dat moeten we niet hebben. Inmiddels 2:30. Leuk dat je erbij bent op de maandagmiddag. Maar in de middag natuurlijk op iTunes Radio met Van Velzen en Baby Get Higher.

plaat uitbrengt, want dat is alweer een tijdje terug, toch? Net zoals deze, The Door. Nu kijk zo naar buiten en ik zie gewoon voor het eerst vandaag het zonnetje schijnen. Nou, dat belooft wel heel veel goeds voor degenen die van de zon houden, want komende weken temperaturen richting de 25 graden en tegen het weekend 30 graden. En in het zuiden van het land gaat hij over de 30 graden heen. Dat wordt warm. Wij gaan muziek draaien van Kiss.

liefde verandert alles. Dat zijn goede teksten voor de maandagmiddag. Love changes everything. Muziek van Klein Fisher. Hoor je regelmatig hoor. Op iTunes Radio. De lekkerste muziek voor jong en oud. Voor ieder wat wils. Misschien is deze wel voor jou. Van lang geleden hoor. Kurt Nielsen. Ken je hem nog?

zondagmiddag was van DJ José. We draaien even je Stir the Lights off. We gaan muziek draaien van Bad Habits. Nee, niet van Bad Habits. Van Ed Sheeran. En de plaat heet natuurlijk... moet ik eventjes eentje uitzetten en eentje opnieuw doen. Want anders dan, gaat het niet goed. Ik doe hem even opnieuw. We gaan muziek draaien van Ed Sheeran. En die plaat moeten we even aanslingeren. Maar daar is hij, hoor. Eén laatste voor vandaag. Bad Habits.

Zoals gezegd, Ed Sheeran en zijn Bad Habits was de ene laatste voor deze maandagmiddag. Ik heb er nog eentje voor je. Dit is ook alweer eentje van een tijdje terug. Muziek van de Stereo MC's. De plaat heet Connected. En daarmee zeg ik bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer, hoor. Op Eiteur Radio op de maandagmiddag, een uurtje of twee.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel in Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. Lidmaatschap kan 14 jaar gevangenisstraf opleveren. In februari oordeelde een lagere rechter nog dat het verbod buitenproportioneel was. De actiegroep zegt naar het Hoge Rechtshof te stappen. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. De producten zijn allemaal afkomstig van Partner in Pet Food NL, de Nederlandse vestiging van een groot internationaal bedrijf in huisdiervoeding. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Mogelijk gaat de Sneker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

op een mooie Pinksterdag, als het even komt.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer, dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: iTurn Radio.
5: Tim Nieuwenhuis in de avond.
6: Get ready.
4: iTurn Radio.

uitheid het nummer en je weet het, al jarenlang doen we dat. Last Plus bij Timmy Tate is altijd de eerste hier bij Tim in de avond. En mijn luister hoor je morgenavond weer om 9:03 hier op iTunes Radio. Fijn liedje was dat uit Zweden uit 1998. Zal het best een aardig hit worden. Kwam op 31 oktober binnen 12 weken in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 8. Fijn liedje mee te beginnen. Met mooie muziek straks van Bananarama. Zie Blondie op de lijst staan. Ook nog War en zo tegen 8:15 doen we ook altijd weer. Hè. Zoals altijd hier op de maandagavond weer een top 3. En deze keer is hij iets uit het iets aan het begin van de jaren 70. En mocht je nog mooie muzikale suggesties hebben, kan je het allemaal kwijt op 010 74.

Asians met Beauties Only Skin Deep. In de jaren 80 zou dit nog een keertje door Aswad worden overgedaan. En ook een aardige versie. Daarvoor hadden we Blondie met Always Touched By Your Present Dear.

0: Met het plek 63 als hoogste bereikte positie. In Engeland kwam het tot 34 en Duitsland nummer 25. En zoals gezegd, Nederland deed het helemaal niks. Best wel jammer. Wat een fijne parelplaat van OMD. Maar wij zeggen gewoon helemaal gewoon correct. Orchestral Maneuvers in the Dark met Secrets. Ik ben dus even op de Nederlandse snelwegen. Er staan helemaal geen files, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Tim Lierhuis in de avond.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden.
1: Was een persiflage.
0: Maar dat is logisch.
1: Ja, inderdaad, dat is logisch. Een persiflage op de toenmalige programma Starmaker. Wat in 2001 bij de commerciële tv-shit werd uitgezonden. En ze hadden een doel om...

One and only. We kijken even de hitlijst van juni 1991. Met Chesney Hawks. En the one and only. En daarvoor draaiden we ook nog War. Ze hadden wat hits in Nederland. Met Spilderwijn onder andere, wat ze maakten met Eric Burden. Painted Black was een hit. The Gypsy Man natuurlijk in de jaren 80.

licht Nederlands tintje, want Eddie Van Halen komt natuurlijk oorspronkelijk uit Nederland. Immigreerde in de jaren 70 en 80 naar Amerika. Had een hit met zijn band Van Halen, Running With The Devil, hoorde je. Uit 1980. Ruim werd verlegen geweest, tijd geworden voor de top 3. We behandelen de lijst van 10 juni 19, puntje, puntje, week 24. Zal de top 10 even doornemen. Nummer 10 vorige week op 5 in de vijfde week. Buddy Joe van de Golden Earring. 9 stationair op 9 in de vijfde week. Sylvia van Focus. 8 vorige week op 20 in de tweede week. Take Me Back Home van Slade. 7 vorige week op 6 in de zesde week. Everybody Join Hands van Debbie. 6 vorige week op 10 in de derde week. Matrimony van Gilbert O'Sullivan. Nummer 5 vorige week op 8 in de vierde week. Meisjes met rode haren, ja, ja, die kunnen kussen. Ach, thans volgens Anne Jansen en Leslie Gals dan. Nummer 4 bleef stationair op 4 staan in de vijfde week. Songs on Blue van Neil Diamond. En dan komen we vanzelf op nummer 3 uit. Soms vorige week op 2 in de negende week met die grote zangeres Johnny Kaagman.

0: Nummer 1 op deze dag en vorige week stond ze ook nummer 1. In de vierde week inmiddels alweer Big Mouth en McNeil met Hello. Nummer 2 stond de Cats met Let's Dance. En nummer 3 stond Memories van Earth and Fire. En volgende week doen we natuurlijk weer een top 3. Maar dan misschien weer uit de jaren 80. Zou het weer jaren 60 kunnen zijn. 90 jaren schreeuwen we ook niet. En zelfs de Zero's niet. Zometeen deel 2 van deze mooie show na het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer. Dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: iTurn Radio. You ready? Let's go!

0: Broken the Mechanics. Het hobbybandje van Mark Rutherford. En die zou je kunnen kennen onder andere van Genesis. Het was de tweede single inderdaad, want de eerste was Silent Running. En dit was toen de tijd te opvolgen. All I Need Is A Miracle. Verzoekjes kan je kwijt op 010-744-9102 of via de website van iTunes Radio. We hebben weer even een schriftje van mijn moeder gekeken. En ik kwam er een plaat tegen die we al lang niet meer gedraaid hebben in die show uit 1977. Het origineel is van, hoe heet die man ook alweer? Ik ben even zijn naam kwijt, excuus daarvoor, maar ik weet wel dat deze uitvoering stukken beter klinkt dan het origineel. En we gaan draaien Ken Campbell en Southern Nights.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw favoriete muziek.

Niksman van gehoord, maar hij heeft weer een nieuwe single uit. Jethro Tull met Changes Coming Round the Bend. En daarvoor draaiden we die single van Glen Campbell van mijn moeder uit 1977, Southern Nights. Maar er is inderdaad een origineel van Alan Toussaint, een klein stukje van het origineel. Dan kun je begrijpen waarom ik het de cover beter vind. En vond en vind natuurlijk.

plaat gezet ergens 1975, 76 die kant uit. Hij schreef het en hij krijgt alle credits en waarschijnlijk ook alle Buma Stemra royalties krijgt hij allemaal weer op zijn bankrekening. We starten om met de cover van Glen Campbell weer gedraaid heb van Southern Nights. Ach, aan jou de eer en de keus wat je de mooiste vond, origineel of de cover. Ik zeg de cover, maar goed, wie ben ik? We hoorden de man al zingen, de zanger althans bij Mike and the Mechanic, want hij zong All I Need Is a Miracle. Maar in de jaren 80 zong die ook bij ZKV. Was een hele bescheiden hit in mei en juni 1980. En geniet met me mee. 4 minuten 32 lang.

0: Maar twee hits in Nederland, Dancing in the Key of Life. En deze natuurlijk uit het voorjaar van 1985. Steve Harrington, door sommige mensen ook Steve Harrington genoemd. Met Feel So Real. En daarvoor gedraaid Fox met Single Bed. Inderdaad, later hadden we in 1978 een bandje wat Foxy heette. Ook de Talking Box gebruikte. En toen hadden ze een hits met Get Off. Even voor de vergelijking. Hè. Dit heette Single Bed uit 1976 van Fox. Kijk weer even op de Nederlandse snelweg. Eén file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Echt. Sta je 6 minuten stil en duurde 6 minuten dus langer over om thuis te komen. Alles weer dicht. Twee rijstroken zijn afgesloten. Dus er zal weer wat werkzaamheden aan de gang zijn. En voor de rest is Nederland filevrij. Dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: 10 uur naar huis in de avond.

0: Drie weken in de top 40 kwam op 23 mei 1970 binnen en hoogste bereikte positie nummer 29. En kan je niet ontgaan zijn dat het liedje Suffering in de lijn heeft. Muziekje van Berin, zo een plaat horen uit 1979 van een van de ex-leden van The Rockets, van Peter Koelewijn. En we gaan natuurlijk draaien, de Paul Eduard Band. En hij wil jou.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Ja.

Can't You Give Up hoorde je van Marvin Gaye en dan wel de Part 1 versie. Ah, het is alweer afgelopen, wat jammer nou. Ik had nog best even door willen gaan, maar ja, dat zeg ik elke week, hè. Maar Wiki Thompson gaat zo verder zometeen van 10 tot 12 uur hier op iTunes Radio. Met de Wiki Thompson Show.

Dat doen we tenminste altijd, hè. Medja draaide we als eerste uit de 98 met All About The Money. Dan kan je natuurlijk Money draaien van Pink Floyd. Daar heb ik niet zoveel zin in, vind ik niet zo'n lekker nummer om mee af te sluiten. Money, Money, Money van ABBA was natuurlijk ook een optie. Maar dat hebben we ook niet gedaan. We hebben voor deze gekozen en over enkele ogenblikken ga ik de startknop indrukken en dan komt hij weer perfect voor 10 uur uit. Ja, zal ik het maar doen? Nog 4 minuten te gaan. Nou, laat het maar komen. Als het niet goed komt, dan hoor ik het vanzelf wel. Ik heb voor deze gekozen. Had ik gewoon even zin in. Van het beroemde album. Wat is zijn naam? Je kent hem vast wel. De Blauwe Hoes met de gitaar in de voorkant. En de nummer werd er een beetje geholpen door Sting. Want hij zong een beetje in I Want My MTV en dergelijke. En deze plaat hoor je morgen. Rond 3 minuten over 9 bij Timmy Tijd. Hier op iTunes Radio op de dinsdagavond. Als laatste de Dire Straits voor deze aflevering dan, hè. Met Money for Nothing and Your Chicks for Free. Ik vond het weer

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens vicepremier Kaczka is EU-toetreding een droom van de samenleving en ook een veiligheidsgarantie. Hongarije blokkeerde het proces lange tijd, maar heeft die blokkade inmiddels opgeheven na afspraken over de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De verwachting is dat Oekraïne op zijn vroegst eind 2028 lid kan worden van de EU. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTunes Radio.

0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: on iTurn Radio.
1: I want you to want me.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten.